0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het.

0: Nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. De omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan er een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan er een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpenerwaard is blauw alg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauw alg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, waaide uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen de rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimp-Erwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie

0: zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpenerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, waait uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpen aan de Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden bij veel zon en weinig bewolking. Er waait maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Op zondag bevinden we ons duidelijk in minder

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: and sugar.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpener Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival.

0: één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden bij veel zon en weinig bewolking. Er waait maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Op zondag bevinden we ons duidelijk in minder warme lucht. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden en in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam in Nederland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En vanaf Zevenaar betekent dat 10 minuten extra. Duitse grenscontroles gebeuren ook op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 10 minuten langer over. Verreweg de meeste vertraging op de A59 richting Den Bosch. Rijden trekkers richting Den Bosch voor de boerenprotesten daar. En daarom rijdt het langzaam tussen Os en Rosmalen-Oost. Je doet er hier 50 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. 30 kilometer vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Os-Oost en Nuland. In de start van de file van de boerenprotesten is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Die boerenprotesten die veroorzaken wel nog file op de A59 ook richting Den Bosch. En wel tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N331 Emmeloord richting Zwolle. Want daar sta je 10 minuten in de file tussen de Werkerlaan en de Stadhagenallee. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

waving your banner all over the place.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpen en Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden bij veel zon en weinig bewolking. Er waait maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Zondag bevinden we ons duidelijk in minder warme lucht. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. En het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 15 graden. En in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets toe, 50 kilometer in totaal nu. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest 11 kilometer met 25 minuten oponthoud. Op de A12 heeft het verkeer vertraging in de richting van de Duitse grens door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten file rijden. Op de A59 richting Den Bosch is in de start van de files door de boerenprotesten een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg nu dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer gemeld in de richting van Zeeland op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarpot van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 110 kilometer file op dit moment. Verreweg de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. Tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en daarom heb je vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. De A59 richting Den Bosch die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Dat veroorzaakt op verschillende wegen vertraging. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

that love. You know,

0: aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpen en Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden bij veel zon en weinig bewolking. Er waait maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Op zondag bevinden we ons duidelijk in minder warme lucht. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. En het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden en in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, daarbij veroorzaken boeren protesten vertraging op diverse wegen. En dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam over 30 kilometer tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf Duiven 15 minuten in de file. De A59 Os richting Den Bosch, daar is een ernstig ongeluk gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2, want de weg is afgesloten. Dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malden is ook een ongeluk gebeurd. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat 200 kilometer file. Onder andere boerenprotesten veroorzaken vertraging op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel rijden tractoren op de weg en dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens richting Arnhem, 25 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. De A59 is dicht in de richting van Den Bosch door een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De verwachte eindtijd van de wegafsluiting is 4 uur vanmiddag. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Molde loopt het verkeer een flinke vertraging op. 40 minuten en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A76 Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek 45 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpener Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werk

0: hard waar een zwakke wind hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Zondag bevinden we ons duidelijk in minder warme lucht. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. En het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 15 graden. En in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaar Mans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Diverse ongelukken veroorzaken extra vertraging. Er staat nu ruim 200 kilometer file in totaal. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daarom is de weg dicht. Het verkeer kan er wel langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 25 minuten extra. Een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de A59 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg afgesloten. Naar verwachting duurt de wegafsluiting nog tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan de A73 richting Nijmegen, want ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan nog de A76, Aken-Geleen, want tussen knooppunt Kunderberg en Geleen is een ongeval gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Er gebeurt een hoop op de weg met onder andere veel recreatieverkeer en ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Eindhoven. Want daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file door een ongeluk. 10 minuten vertraging, wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan de A59, die is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is nog dicht tot naar verwachting 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A73 richting Nijmegen, ook hier een ongeval. Alleen dan tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Ook hier is de weg weer vrij, maar je staat nog 20 minuten in de file. De A76 richting Duitsland. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Stijn en Nut op de rechte rijstrook. Daarom heb je 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Want tussen Heerlen-Noord en Geleen sta je 10 minuten in de file door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpener Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden.

0: In de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden en in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met 270 kilometer file. Dat komt onder andere door recreatieverkeer en diverse ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Want tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam heeft men te maken met een ongeval. De weg is daar weer vrij, maar reken op een kwartier op onthoud. De A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A58 richting Eindhoven. Na een ongeluk is de weg weer vrij tussen Moergestel en Oorschot. De A59 Os richting Den Bosch, want een ernstig ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Tot slot nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat incidenten en wegafsluitingen op het moment. In totaal staat er 265 kilometer file. Op de A2 richting Eindhoven is de weg afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Naar verwachting gaat de weg pas om 3:30 weer open en het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Er ligt ook rommel op de weg op de A2 en wel in de richting van Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. De A2 richting Den Bosch, daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech tussen Beest en Zaltbommel. Er staat een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 30 minuten extra, 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de A59, want er is een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland blijft de weg daarom nog gesloten tot 4:00 vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpen en Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken.

0: is ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden bij veel zon en weinig bewolking. Er waait maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Op zondag bevinden we ons duidelijk in minder warme lucht. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden en in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 300 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging en het is ook druk door recreatieverkeer. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Hocht en knooppunt Batendorp. 20 minuten vertraging, daar ligt een afgevallen lading op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen afrit Beek en Arnhem-Noord. Een uur vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst een half uur vertraging na een aanrijding. En op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Erasmus MC in Rotterdam. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen, maar volgens de Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn hoeven te hebben. En dat sluit helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. De Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Justitie ontkent dat er afspraken zijn gemaakt met de politie om tractoren op de snelweg met rust te laten. Een tractor op de snelweg mag niet en is altijd strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie Oost-Brabant. Gisteren zei de politie nog dat tractoren op de snelweg niet zouden worden tegengehouden. Vanochtend zijn boeren met tractoren de snelweg opgegaan om in Den Bosch te protesteren. En in de staart van de file kwamen vanochtend 2 mensen om het leven bij een aanrijding. De vergadering van Provinciale Staten begon daarop met een minuut stilte. De demonstrerende boeren in Den Bosch zetten hun protest ingetogen voort, zo hebben ze besloten. Het haven- en containeroverslagbedrijf Hutchison heeft in Rotterdam meer winst gemaakt. Komt doordat het drukker was op de ECT-terminal ter Maasvlakte, schrijft Nieuwsblad Transport, op basis van de halfjaarcijfers van het concern uit Hongkong. Maar in de haven van Panama had Hutchison grote problemen, want daar moesten onder druk van de Verenigde Staten 2 containerterminals worden overgedragen aan de Deense rederij Maersk. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is onder meer bekend als Boef B100, maar hij speelde ook in tal van tv-series en tv-spotjes. Als B100 in de tv-serie rond Bassie en Adriaan had hij een ouderwetse rode mobiele telefoon die verbonden was met een lange antenne die uit zijn grijze regenjas kwam en alles wat hij deed ging mis. Bas en Adriaan van Toor herdenken Beyer op hun Facebookpagina. Ze herinneren hem als een goed acteur en ook als een gezellige collega. Hans Beyer was 78 jaar. Het weer. Zonnig en warm vanmiddag met temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wordt het iets minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans dan ook op een enkele bui. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar een kans op een bui. Temperaturen dan van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del. 20 minuten. Op de A7 Horen richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen afrit Avenhoorn en afrit Weide-Wormer. 1 uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn er dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst. 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpen en Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Capelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden bij veel zon en weinig bewolking. Er waait maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Op zondag bevinden we ons duidelijk in minder warme lucht. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden en in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 300 kilometer file. Het is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp 20 minuten oponthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Vianen een half uur vertraging. Er rijden trekkers op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Weide-Wormer een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Knoop het Velperbroek. Drie kwartier extra reistijd na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens RopaRun werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van RopaRun, zegt de stichting. RopaRun zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur verdraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpen en Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vancapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 14 augustus. Het wordt vandaag weer opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 33 tot 34 graden bij veel zon en weinig bewolking. Er waait maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. En morgen, vooral in de ochtend, is er meer bewolking en mogelijk valt er wat lichte regen of een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog niet verwacht. Morgenmiddag zijn er dan weer zonnige perioden bij een matige wind uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 27 graden. Op zondag bevinden we ons duidelijk in minder warme lucht. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het 23 graden en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. En het blijft vrijwel overal droog. Op maandag is er weer kans op een enkele lokale bui bij een zwakke wind uit de west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts af en toe zon, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden en in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 180 kilometer file. Het drukste moment van de middag ligt inmiddels achter ons. De lange files staan er nog door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knoopend Hocht, een uur extra reistijd. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 20 minuten door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Drie kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht na een ongeluk tussen Stamperschat en Roosendaal-West. Omrijden kan via Bergen op Zoom. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. Hello.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen, er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpende Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 14 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete dag. Er stond maar weinig wind uit een hoofdzakelijk westelijke richting. En de temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 35 tot 36 graden. Komende avond en nacht gaat de temperatuur maar langzaam terug. Het wordt niet veel kouder dan 18 graden. En de minimumtemperatuur wordt pas morgenochtend bereikt. Morgen overdag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnigmomenten. Lokaal kan er wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Maar veel neerslag wordt er morgen niet verwacht. De wind wordt matig van kracht, een windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgen wat lager dan vandaag. Zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui. En de temperaturen die gaan terug naar zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Dat komt door een ongeluk, omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knoop het IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Schravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond bij het ongeluk en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en een verwijzing naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar hij zou dat ook in Utrecht hebben gedaan. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. En andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen. Andere worden duurder, zo verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen en die petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een beetje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Gravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond bij het ongeluk en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en een verwijzing naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar zou dat ook in Utrecht hebben gedaan. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. En andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen. Andere worden duurder, zo verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen en die petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een beetje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Schravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond bij het ongeluk en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en een verwijzing naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar hij zou dat ook in Utrecht hebben gedaan. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. En andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen. Andere worden duurder, zo verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen en die petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een beetje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meet en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4... mensen overlijdt door trombose, oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
4: Hey yo, big wave! Tell him I come.

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: You know what? Lucas and Steve. Black Street. No diggity. No doubt.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.